De nu je kan op kruisje. Ero de voges we na di wera. On kwen mu chen ken to mi mando se. Le to.